0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader. Het datagestuurde fintech handelsplatform opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU, CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
10: Everybody's looking for something.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
4: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
3: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
5: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
3: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is een kwartier. A4 Den Haag Amsterdam, 5 minuten vertraging bij Nieuw-Vennep. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
12: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
13: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
14: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending horen we hoe een rijksmonument, het Oude Koningshuis in Sassenheim, misschien door nieuwe inwoners wordt aangetast. Worden er misschien huizen gebouwd op een basisschool in Hillegom? Zijn er van zaterdag helikopters, marechaussee en reddingshonden naar de boulevard van Katwijk? En spreken we met Hans Heuzeveld over het muziek- en dansfeest Hillegom Romantiek. Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
1: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin en Bollestreek.
14: De politie heeft in Noordwijk een vijfde verdachte aangehouden voor de gewelddadige woningoverval aan de Kraaierslaan. Het heeft een 25-jarige man uit Capelle aan den IJssel betroffen, die nog heeft vastgezeten en verder is verhoord. Bij de overval op 19 november 2025 zijn twee mannen in woning binnengedrongen, hebben geweld gebruikt en er is een bewoner gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De recherche heeft al eerder vier andere verdachten aangehouden, van wie er nog twee hebben vastgezeten, en heeft het onderzoek voortgezet. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk heeft besloten door te willen gaan met het project Binnenduin aan de Molenweg in Noordwijkhout. Daarbij zijn 116 reguliere woningen en huisvesting voor maximaal 100 arbeidsmigranten gepland. Volgens het college heeft deze combinatie al meer dan 15 jaar als uitgangspunt gegolden en heeft uitstel of aanpassing ertoe kunnen leiden dat woningbouw op deze locatie niet meer mogelijk wordt. Het college heeft daarnaast aangegeven dat het participatieproject zorgvuldig is doorgelopen, ondanks dat niet alle deelnemers zich volledig gehoord hebben gevoeld. Een afrit van de provinciale weg N206 richting de Ambachtsweg is dinsdagmiddag in Katwijk enige tijd afgesloten geweest na een eenzijdig verkeersongeval. Een automobilist is in een bocht van de weg geraakt en heeft een verkeerspoort omvergereden en is met de auto in een greppel terechtgekomen. De bestuurder is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar heeft het niet naar het ziekenhuis gehoeven. Tijdens de berging van het voertuig is de afrit afgesloten geweest en heeft het verkeer moeten omrijden.

0: Tijlingen heeft de partij Tijlingen met elkaar schriftelijke vragen gesteld over het gebrek aan controle en handhaving van vergunningsvereisten, sloop- en bouwkundigen aan en bij Rijksmonument het Oude Koningshuis in Sassenheim. Sybrinne de Vries, raadslid Tijlingen met elkaar. Waarom hebben jullie deze schriftelijke vragen gesteld?
1: Nou, we hebben deze vraag gesteld omdat er bij de inwoners ook wel best wel veel onrust was over het vervangen van de toegangspoort. Dat ziet heel anders uit. Vond eerst een heel mooi smeedijzeren hek dat door de vorige eigenaar, de heer Romein, nog was aangebracht. En nu werd de poort vervangen. Nou, smaken verschillen natuurlijk. Maar dat riep wel veel vragen op wat er verder allemaal nog veranderd was aan het pand. Want we zijn al 2 jaar bezig met allerlei aanpassingen. En het is wel een rijksmonument. Hè? Het is een monumentaal erfgoed. En zoveel heeft Sassenheim niet. Dus we zijn er wel zuinig op. Ja. En dat riep bij ons vragen op wat er verder nog allemaal toch gewijzigd is. En of dat allemaal wel vergund is. En daarnaast had ook de Stichting Oud Sassenheim al een aantal keren een signaal afgegeven richting de gemeente. Van nou, het gaat niet helemaal goed, ga daar eens kijken. En kregen we ook nog een brief van erfgoedvereniging Heemschut. Die zeer verontwaardigd was over de manier waarop hier is geacteerd.
0: Ja, want hoe is er geacteerd?
1: Nou, dat is de vraag over hoe dat gegaan is. Hè? Daar gaan ook onze vragen over. We willen precies weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke vergunningen er niet zijn aangevraagd waar het wel had gemoeten. En hoe dat dan kan en of er contact is geweest tussen de eigenaar en de gemeente vooraf. En of er dan niet vooraf aan de eigenaar is duidelijk gemaakt wat er wel en niet kan.
0: Ja, want hebben jullie een idee van hoe dit zou moeten gaan bij de gemeente? Moeten ze dat ook langs gaan of checken?
1: Nou ja, als je zelf natuurlijk in zo'n monument woont, dan weet je denk ik ook wel dat je dit soort dingen moet aanvragen. Mm-hmm. Dus daar gaan we ook van uit. We gaan er ook van uit dat de eigenaar dat gevraagd heeft, maar dat weten wij natuurlijk niet. Daar gaan die vragen ook over. En als hij dat gevraagd heeft, hoe is dan contact geweest tussen de eigenaar en de gemeente? En heeft de gemeente aangegeven dat het inderdaad niet kan wat er nu gebeurt? Of heeft de gemeente gezegd van nou dat het wel oké was? Ja. Dus dan heb je natuurlijk een ander verhaal. Dus we hopen dat vooraf wel duidelijk is gemaakt aan de eigenaar dat datgene wat nu gebeurd is, dat een aantal aanpassingen zijn gepleegd die eigenlijk vergunningplichtig waren. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe toegangspoort en ook het zwembad wat achter in de tuin staat. En verder wat er binnen is gebeurd, dat weten we verder niet. Dat je daar dan wel aandacht voor hebt.

0: Bij een school, de Tourmalijn in Hillegom, is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen. Ook is de gemeente Hillegom bezig met meer woningbouw op te leveren, vooral in de sociale klasse. Daarom wordt er gekeken naar een optie om bovenop het nieuwe gebouw van de basisschool appartementen te bouwen. U hoort wethouder Mike Roelofs.
1: Schoolhuisvesting ligt inderdaad bij de gemeente Hillegom. Als een school vertrekt, dat is gewoon het is eigendom van de school tijdens het gebruik. Die heeft het beheer van de school, of het schoolgebouw. Die moet dus ook het onderhoud doen, onder andere aan de school. Groot onderhoud, dat soort dingen maken de gemeenteplannen voor, of nieuwbouw. Okay. En dat betekent dus als de school eruit gaat, dan wordt het weer grond en vastgoed van de gemeente Hillegom. En het is aan ons de taak om goede schoolhuisvesting te verzorgen. En dat willen we hier dus ook weer gaan doen.
2: Maar stel, u zegt 12 lokalen is wel genoeg. En de school zegt, ja, maar we hebben er 14 nodig. Of u geeft ze een kantine van zoveel vierkante meter en ze willen iets groters. Hoe gaat zo'n samenspel dan?
1: Nou, we kijken sowieso als eerste naar de prognoses die we hebben voor leerlingen voor deze school. En dan gaan we al ietsje hoger zitten, zodat een toekomstige groei, want bij nieuwbouw zie je ook vaak groei van een school, dat niet zomaar in de weg gaat zitten. En dit doen we natuurlijk allemaal in samenspraak met de school. En met de school bedoel ik eigenlijk voornamelijk één met de school zelf, maar ook met het schoolbestuur wat erboven staat, dat is ITK.
2: Okay. En zijn er nog speciale zaken waar u rekening mee moet houden? Ja, ik ga het misschien te veel in detail, omdat het een vrije school is.
1: De gemeente zou gewoon in ieder geval een school moeten gaan neerzetten. Dat is in ieder geval een eis die de gemeente heeft. Daar zitten bepaalde normen aan hoe groot dat zou moeten zijn, hoe groot de buitenruimte zou moeten zijn. Ja. Maar het is wel zo dat ITK en de school de Tourmalijn natuurlijk ook wat willen. En daar denken we natuurlijk wel in mee. Want we zijn met z'n drieën, STEC, ITK en de gemeente, zijn er wel met z'n drieën bezig om hier een goed gebouw neer te zetten. En dat moet natuurlijk ook wel voldoen aan bepaalde waarden die een vrije school heeft.
2: Okay, de ITK is de overkoepelende stichting van de school.
1: Exact, van de Tourmalijn.
2: En hoe gaat het dan? Want je kan vooruit een school neerzetten, maar je kan ook een school zetten met appartementen drie etages erbovenop. Hoe gaat dat dan ook in overleg of zo? Kan een school weigeren bijvoorbeeld?
1: Een school kan weigeren, maar de school ziet ook inderdaad de meerwaarde van woningen boven de school. Het is niet zo dat het alleen maar nadelen heeft. We hebben bijvoorbeeld gedeeld dak, gedeelde instrumenten, bijvoorbeeld de machines, de ventilatieruimtes. Oh, okay. Alles wordt gedeeld inderdaad, ook aan kosten. De vloer wordt gedeeld natuurlijk in dat vloeroppervlak. De grond wordt gedeeld. Ja. Dakoppervlak wordt gedeeld. Dat scheelt weer in kosten aan de buitenkant. Die kan weer gebruikt worden voor het budget, voor wat een vrije school vaak meer nodig heeft, voor de binnenkant ook. Ja, ja. Want het is zo bijvoorbeeld dat een vrije school zou het liefst geen hoeken zien, maar rondingen in lokalen. Heb ik in ieder geval te horen gekregen. En dat is wel een wens die ITK natuurlijk wel veel zou willen hebben. Ja. Maar dat kost meer geld. Dus er is daarmee ook weer wat meer ruimte voor de binnenkant van de school.
2: Okay. En dan gaat u met drie partijen zitten. Wat gaat u dan doen? Gaat u tekenen? Gaat u rekenen? Hoe meer woningen, hoe beter. Maar...
1: We doen stap voor stap. We hebben als eerste eigenlijk gekeken naar wat is hier mogelijk. De eerste grote stap die we genomen hebben is eigenlijk participatie. We zijn als eerste naar ITK gegaan, naar de Tourmalijn, naar de school zelf. En hebben verteld wat onze intentie zou zijn met STEC, de Tourmalijn en de gemeente Hillegom samen. Dus we proberen op elke kleine stap die we nemen, de ouders en de leraren en daarna ook de omwonenden, dus die hebben we nu ook al een keer meegenomen, ook mee te nemen in dit proces. En dat betekent dus inderdaad, daarna is een ruimtelijke studie gedaan met wat is hier mogelijk op deze locatie. Hoeveel woningen zouden hier logisch zijn? Zou hier passen? Past er een schoolgebouw van deze grootte? En daarbij in die massastudie is gebleken in ieder geval dat het wel mogelijk is om een schoolgebouw voor 230 leerlingen en een circa 30 woningen erboven hier op deze locatie te realiseren. Okay.
2: En een massastudie zit dan bijvoorbeeld de berekening van parkeerplaatsen. Dat vinden omwonenden waarschijnlijk belangrijk. Zit dat er al in?
1: Er zit al deels ingetekende parkeerplaatsen. Omdat de massastudie is puur gewoon ruimtelijk past alles in dat ene gebouw op deze locatie. Dat betekent niet dat het gebouw op die plaatjes die we toen hebben laten zien tijdens de oudere avonden er zo uit gaan zien. Maar past alle lokalen, de hoeveelheid lokalen erin. Past er de woningen erboven. En inderdaad is er plek voor fietsen. Want dat is bij een school natuurlijk heel belangrijk. Is er een goede ingang mogelijk? Is er rekening te houden met de weg? Want er is veel druk natuurlijk met verkeer met de school.
2: Ja, ook belangrijk.
1: Maar ook zeker inderdaad voor parkeren moet rekening worden gehouden. Maar er ligt nog geen definitief plan, dus het is een schets. Ja.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De Noordwijkse ondernemersvereniging heeft besloten voorlopig niet meer met de gemeente Noordwijk in overleg te gaan na controles bij strandpaviljoens door de Omgevingsdienst West-Holland. Daarbij zijn overtredingen geconstateerd en hebben ondernemers de opdracht gekregen die binnen een gestelde termijn te herstellen. Anders hebben zij een last onder dwangsom gekregen. De ondernemersvereniging heeft gesteld dat de regels op meerdere manieren uitlegbaar zijn en deels niet meer aansluiten op de praktijk. Een reactie van de gemeente Noordwijk en de Omgevingsdienst West-Holland is nog niet ontvangen. Wethouder Martijn Kortleven van de gemeente Noordwijk heeft samen met de wethouders Wonen en Ruimte van Zandvoort, Heemskerk en Katwijk het kabinet gevraagd om bij het stikstofbeleid meer rekening te houden met de woningbouw. Ze hebben in een brief aan minister Van Essen gewaarschuwd dat bouwprojecten anders stil kunnen vallen en woningnood verder toeneemt. Vier wethouders hebben benadrukt dat kustgemeenten weinig uitwijkmogelijkheden hebben en daarom ruimte nodig hebben voor woningbouw en natuurherstel. Zonder die ruimte hebben volgens hen complete generaties straks geen woning meer kunnen vinden in de gemeente waar zij zijn opgegroeid. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk heeft erkend dat de openbare parkeerplaatsen tegenover de Schans 1 tot en met 7 niet meer voldoen aan de huidige parkeernormen. Het college heeft aangegeven samen met bewoners en de kerk naar een oplossing te willen zoeken, waarbij medewerking van de kerk als grondeigenaar nodig is. Ook heeft het college laten weten dat de verkoop van de pastorie kan doorgaan en dat niet wordt opgetreden tegen het afsluiten van de particuliere parkeerterreinen van de kerk, omdat die eigendom zijn van de kerk en bedoeld zijn voor het kerkelijk zalencentrum.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. China traint in het geheim Russische militairen. Mogelijk worden die klaargestoomd voor de oorlog in Oekraïne. China en Rusland ontkennen het, maar documenten, ingezien door persbureau Reuters, wijzen wel die kant op. En ook Zwitserland is door naar de achtste finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. A4 Den Haag richting Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Leidschendam en Hoogmaden. 9 kilometer file. Tussen Hoogmaden en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. En 5 minuten vertraging. De A44 richting Amsterdam. Bij afrit Noordwijkerhout. Die is nog steeds dicht door technische problemen. Daar wordt aan gewerkt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag begint met periode van zon en enkele wolken. De middagtemperatuur komt uit rond 23 graden. De gevoelstemperatuur ligt daarbij dichtbij. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig. De kans op neerslag is klein en het blijft op de meeste plaatsen droog. Zaterdag wisselen zon en hoge wolken elkaar af. De maximumtemperatuur ligt rond 23 graden. De gevoelstemperatuur komt ongeveer overeen met de gemeentetemperatuur.

0: Zaterdag 4 juli keert SAR Katwijk terug naar het strand en de boulevard van Katwijk. Bezoekers kunnen die dag rekenen op indrukwekkende reddingsdemonstraties, een uitgebreide static show en een speciale landingslocatie voor helikopters. In het radioprogramma RTV Magazine wordt er gesproken met Anneke Huigen van SAR Katwijk.
1: Het wordt eigenlijk steeds groter. Laten we het daarop houden. Nee, er komen ongeveer 15.000 bezoekers, als het niet meer is, over de hele dag heen. Inmiddels gaan we denk ik wel richting de 100 partijen die deelnemen aan het evenement.
2: Zo. Dus,
1: het is echt wel heel groot.
2: Dat houdt dus in dat jullie ook heel vroeg beginnen met opbouwen.
1: We beginnen vrijdag weer met opbouwen inderdaad. En dan zaterdagochtend beginnen we ook weer om 8 uur... om te zorgen dat om 10:30 alles klaar staat om te kunnen starten.
2: Nou, ik weet zelf, het middelpunt is de vuurtoren.
1: Ja? Ja, dat klopt.
2: Dat is eigenlijk het middelpunt van. En dan strekt het zich uit langs de boulevard naar rechts toe, helemaal tot aan.
1: Ja, tot het hotel Noordzee gaan we dit jaar. Dus we gaan van Noordzee tot en met het einde van de Zuidboulevard, waar weer de helikopters natuurlijk staan. En dan hebben we een demonstratieterrein bij de vuurtoren. Dus dat is inderdaad het centrale middelpunt op het strand, een demonstratieterrein. En dit jaar ook nog een klein demonstratieterrein, ook op het Duinplein bij Madame Roos.
2: En wat is dat, iets speciaals op het Duinplein?
1: Nou, daar staat het LUMC. Het LUMC pakt daar dit jaar heel groots uit. Ze hebben vorig jaar al diverse demo's gedaan. En dat gaan zij dit jaar ook weer doen. Dus daar is ook genoeg vertier de hele dag door.
2: RTV Katwijk is aanwezig. We hebben dan ook weer lopende mensen daar lopen. Dus die gaan zeker op de Duinplein even kijken. Want dat is zeker interessant. Maar wie kunnen we daar nog meer verwachten? Je liet al vallen de helikopters.
1: Ja, klopt. We hebben dit jaar 3 helikopters static. De helikopter van de kustwacht. De helikopter van Noordzee Helikopters Vlaanderen. En de lifeliner, het traumateam.
2: En dan is het alleen even afwachten. Ja, want dat is elk jaar. Gaan we de lucht in, ja of nee? Of blijven we staan op de plek waar we zijn?
1: Ja.
2: Want ja, ze zijn namelijk ook stand-by.
1: Ja, klopt. Er zijn een aantal helikopters ook inderdaad stand-by. Dus dat blijft altijd even spannend.
2: En dat blijft spannend.
1: Ja, zeker.
2: Ja, dan heb je op het strand, wat hebben we daar?
1: Ja, op het strand eigenlijk diverse demonstraties. Demonstraties van de reddingsbrigade, de KNRM.
2: Redding uit zee.
1: Redding uit zee, inderdaad. Vermissingen, een aanvaring tussen schepen. De drugsmokkel is ook weer terug dit jaar. En ook hebben we een nieuwe deelnemer. Dat is een auto die ook echt het water in kan rijden. Dus dat gaat ook wel een stukje spektakel worden.
2: Dit wordt echt spektakel, zoals ik het hoor. Nou, dan hebben we de hondenbrigade. Die is er waarschijnlijk.
1: De honden zijn er ook inderdaad weer. Diverse hondenteams ook dit jaar. Dus op het strand en op de boulevard worden er demonstraties met honden gegeven.
2: De brandweer is er.
1: Brandweer ook, ja.
2: Die hebben weer waarschijnlijk ook weer een demonstratie. Ook bij de vuurtoren?
1: Ja, bij de vuurtoren. Die hebben een heel scenario uitgedacht samen met de politie en de ambulance. Dus
2: komt er van alles komt uit de vuurtoren, van boven naar beneden.
1: Ja, explosie vindt er plaats. Meer ga ik er ook niet over.
2: Nee, meer. Dus,
1: dit
2: is echt heel, heel mooi. En dan staat het, er staan er volop oude, wat ik me kan herinneren, oude brandweerauto's.
1: Oude brandweerauto's, oude ambulances hebben we zelfs dit jaar. Politie, het kan eigenlijk niet op.
2: Ja, je kan niet zeggen het is voor een bepaalde leeftijd, want dit is gewoon echt van jong tot oud.
1: Ja, klopt. Ja.
2: En we hebben dit jaar mooi weer.
1: Daar gaan we wel van uit.
2: Nee, dat staat op papier, hebben we besteld. Ja, dus dit jaar gaan we het. We gaan het dit jaar anders doen. We bestellen het dit jaar van tevoren. Weet je, daar beginnen we mee. We beginnen gewoon met mooi weer. Ja, en het is gewoon ook voor de mensen dat het gewoon ook lekker is om daar rond te banjeren, rond te lopen en overal eens te kijken. Je hebt beneden op die parkeerplaats, dat stonden die ambulances, staan die er weer?
1: Ja, er staan een aantal ambulances, maar dat is dus het Duinplein. En daar staat nu ook groot, het LUMC met een hele grote park.
2: Dus ze moesten een beetje opschuiven?
1: Die staan nu ook gedeeltelijk op het Duinplein, maar ook deels op de boulevard. Dus ja.
2: Oké. Okay. Zijn er nog andere specifiekere dingen? Zeggen we, nou ja, weet je. Je mag dat zeker niet missen.
1: Ja, goh.
2: Ja, ik heb mijn kinderen en kleinkinderen al geïnformeerd. Ja, je moet er sowieso naartoe. Komen ieder jaar altijd wel even langs. Maar het is prachtig. En voor hun is het ook geweldig om die. Want ze mogen soms in die brandweerauto's mogen ze zitten.
1: Ja.
2: Ja, er zijn tekeningen, er zijn kleurplaten, er zijn allerlei andere gadgets.
1: Ja.
2: Die dat te krijgen zijn.
1: Inderdaad te halen, ja. En op je vraag, wat is nou echt het hoogtepunt?
2: Nee, dat mag je niet noemen.
1: Alles is een hoogtepunt.
2: Ja.

0: Traditiegetrouw organiseert het Hillegomse Harmoniekapel op de eerste zondag in juli het Hillegom Romantiek evenement. In de Hoftuin gaan ze terug naar de tijd van de romantiek. Er heerst een romantische sfeer, welke benadrukt wordt door de muziek en de kledingstijl van de deelnemers. Hans Heuzeveld van Hillegom Romantiek. Wat kan een bezoeker zondag verwachten?
1: Het is een evenement wat nu voor de zesde keer georganiseerd wordt door de Hillegomse Harmoniekapel. En het is een evenement vol met muziek, zang, dans, mooie verhalen en van alles nog wat. En alles vooral geregeld door de Hillegomse Harmoniekapel in samenwerking met heel veel verenigingen uit de omstreken. En dan voornamelijk uit Hillegom.
0: Ja, en het gaat toch een beetje ook over barok?
1: Wat zeg je, sorry?
0: Het gaat ook over het genre barok, heb ik meegekregen. Een beetje een oude, romantischere stijl?
1: Ja, het is een romantische stijl. De bedoeling, de opzet is eigenlijk altijd gedaan door de dirigent, zeg maar. Van ons vereniging, die heeft gewoon gezegd van ik wil een romantisch evenement. Waar mensen eigenlijk uitgenodigd worden om met picknickmanden naar de Hoftuin te komen. Lekker te gaan zitten, lekker picknicken en luisteren naar muziek en koren, zeg maar, die komen spelen. Dus dat is eigenlijk de opzet. Het is inderdaad een romantische stijl. De meeste mensen zijn ook netjes in romantische kleding gehuld. Hebben zich echt gekleed voor het evenement. En naast zang en dans is er natuurlijk ook veel kunst. Want de kunstenaars uit Hillegom, die hebben allemaal kraampjes daar staan. En brengen hun producten aan de man. Dus het is echt een algeheel feest. Een groot evenement, heel breed gedragen.
0: En wat voor kledij kan ik daarbij voorstellen?
1: De kledij. Dat is romantische kledij. Het varieert een beetje. Het is van vroeg 1900 en soms ook nog van eerder, nog van rond 1850, zeg maar, in de tijd van Queen Victoria. Daarvan alles zit daartussen. Maar vooral de Franse stijl van begin 1900. Dat is wel een stijl die je heel veel ziet in de kledij.
0: Ja. En als jij, zeg maar, mensen zou willen trekken, van wat zou je denken van waarom moet je naar dit evenement komen?
1: Waarom moet je naar het evenement komen? Het is gewoon een heel leuk evenement met allerlei soorten muziek en dans. Er wordt geregeld. Er is van alles te zien. Er is van alles te horen. Er zijn rondleidingen in de Materskerk door de Vrienden van Oud Hillegom. Mensen die op leeftijd zijn en moeilijk naar de Hoftuin kunnen komen, kunnen eventueel fietsmaatjes aanschieten. Die hebben een taxiservice hebben ze opgesteld. Dus dat is voor dit jaar voor het eerst. Daar zijn we ook echt blij mee. En voor des is het gewoon een heel open evenement. Zonder verplichtingen. Het is vooral gratis. Dus dat hoeft zeker geen drempel te zijn. Maar je kunt je eigen daar prima van maken. En het is heel los. Je bent vooral niet verplicht om wat te doen. Er zijn heel veel mensen uit Hillegom en omstreken. Die komen ook zelf uit in dezelfde kledij naar het evenement. Omdat ze dit al jaren kennen eigenlijk. Nou, dus het is gewoon een leuke middag. Met dans, muziek en verhalen.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
8: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
7: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
9: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
7: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 5 minuten extra op de A4 richting Amsterdam tussen Zoetewoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. De A44 is nog steeds dicht tussen afrit Noordwijkerhout en Burgerveen richting Amsterdam. Door technische problemen, er wordt aangewerkt. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden nog altijd geen treinen door een stroomstoring. Er rijden inmiddels wel bussen, maar waarschijnlijk tot maandag dat je met de bus moet rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
18: Dit is Bo,
19: de omroep van de Bollestreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
20: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
21: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending horen we hoe een rijksmonument, het Oude Koningshuis in Sassenheim, misschien door nieuwe inwoners wordt aangetast. Worden er misschien huizen gebouwd op een basisschool in Hillegom? Zijn er van zaterdag helikopters, marechaussee en reddingshonden naar de boulevard van Katwijk? En spreken we met Hans Heuzeveld over het muziek- en dansfeest Hillegom Romantiek. Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
20: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
21: De politie heeft in Noordwijk een vijfde verdachte aangehouden voor de gewelddadige woningoverval aan de Kraaierslaan. Het heeft een 25-jarige man uit Capelle aan den IJssel betroffen, die nog heeft vastgezeten en verder is verhoord. Bij de overval op 19 november 2025 zijn twee mannen in woning binnengedrongen, hebben geweld gebruikt en er is een bewoner gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De recherche heeft al eerder vier andere verdachten aangehouden, van wie er nog twee hebben vastgezeten, en heeft het onderzoek voortgezet. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk heeft besloten door te willen gaan met het project Binnenduin aan de Molenweg in Noordwijkhout. Daarbij zijn 116 reguliere woningen en huisvesting voor maximaal 100 arbeidsmigranten gepland. Volgens het college heeft deze combinatie al meer dan 15 jaar als uitgangspunt gegolden en heeft uitstel of aanpassing ertoe kunnen leiden dat woningbouw op deze locatie niet meer mogelijk wordt. Het college heeft daarnaast aangegeven dat het participatieproject zorgvuldig is doorgelopen, ondanks dat niet alle deelnemers zich volledig gehoord hebben gevoeld. Een afrit van de provinciale weg N206 richting de Ambachtsweg is dinsdagmiddag in Katwijk enige tijd afgesloten geweest na een eenzijdig verkeersongeval. Een automobilist is in een bocht van de weg geraakt en heeft een verkeerspoort omvergereden en is met de auto in een greppel terechtgekomen. De bestuurder is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar heeft het niet naar het ziekenhuis gehoeven. Tijdens de berging van het voertuig is de afrit afgesloten geweest en heeft het verkeer moeten omrijden.

0: Teilingen heeft de partij Teilingen met elkaar schriftelijke vragen gesteld over het gebrek aan controle en handhaving van vergunningsvereisten sloop- en bouwkundigen aan en bij Rijksmonument het Oude Koningshuis in Sassenheim. Sybrinne de Vries, raadslid Teilingen met elkaar. Waarom hebben jullie deze schriftelijke vragen gesteld?
1: Nou, we hebben deze vraag gesteld omdat er bij de inwoners ook al best wel veel onrust was over het vervangen van de toegangspoort. Dat ziet er heel anders uit. Het stond eerst een heel mooi smeedijzeren hek dat door de vorige eigenaar, de heer Romein, nog was aangebracht. En nu werd de poort vervangen. Smaken verschillen natuurlijk. Maar dat riep wel veel vragen op, wat er verder allemaal nog veranderd was aan het pand. Want we zijn al 2 jaar bezig met allerlei aanpassingen. En het is wel een rijksmonument. Hè? Het is een monumentaal erfgoed. En zoveel heeft Sassenheim niet. Dus we zijn er wel zuinig op. Ja. En dat riep bij ons vragen op wat er verder nog allemaal toch gewijzigd is. En of dat allemaal wel vergund is. En daarnaast had ook de Stichting Oud Sassenheim al een aantal keren een signaal afgegeven richting de gemeente. Van nou, het gaat niet helemaal goed, ga daar eens kijken. En kregen we ook nog een brief van erfgoedvereniging Heemschut. Die zeer verontwaardigd was over de manier waarop hier is geacteerd.
0: Ja, want hoe is er geacteerd?
1: Nou, dat is de vraag over hoe dat gegaan is. Hè? Daar gaan ook onze vragen over. We willen precies weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke vergunningen er niet zijn aangevraagd waar het wel had gemoeten. En hoe dat dan kan en of er contact is geweest tussen de eigenaar en de gemeente vooraf. En of er dan niet vooraf aan de eigenaar is duidelijk gemaakt wat er wel en niet kan.
0: Ja, want hebben jullie een idee van hoe dit zou moeten gaan bij de gemeente? Moeten ze dat ook langs gaan of checken?
1: Nou ja, als je zelf...

aanpassingen zijn gepleegd die eigenlijk vergunningplichtig waren. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe toegangspoort en ook het zwembad wat achter in de tuin staat. En verder wat er binnen is gebeurd, dat weten we verder niet. Dat je daar dan wel aandacht voor hebt.

0: Vrije School, de Tourmalijn in Hillegom, is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen. Ook is de gemeente Hillegom bezig met meer woningbouw op te leveren, vooral aan de sociale klasse. Daarom wordt er gekeken naar een optie om bovenop het nieuwe gebouw van de basisschool appartementen te bouwen. U hoort wethouder Mike Roelofs.
1: Schoolhuisvesting ligt inderdaad bij de gemeente Hillegom. Als een school vertrekt, dat is gewoon het is eigendom van de school tijdens het gebruik. Die heeft het beheer van de school, het schoolgebouw. Die moet dus ook het onderhoud doen, onder andere aan de school. Groot onderhoud, dat soort dingen maken de gemeenteplannen voor, of nieuwbouw. Okay. En dat betekent dus als de school eruit gaat, dan wordt het weer grond en vastgoed van de gemeente Hillegom. En het is aan ons de taak om goede schoolhuisvesting te verzorgen. En dat willen we hier dus ook weer gaan doen.
2: Maar stel, u zegt 12 lokalen is wel genoeg. En de school zegt, ja, maar we hebben er 14 nodig. Of u geeft ze een kantine van zoveel vierkante meter en ze willen iets groters. Hoe gaat zo'n samenspel dan?
1: Nou, we kijken sowieso als eerste naar de prognoses die we hebben voor leerlingen voor deze school. En dan gaan we al ietsje hoger zitten, zodat een toekomstige groei, want bij nieuwbouw zie je ook vaak groei van een school, dat niet zomaar in de weg gaat zitten. En die doen we natuurlijk allemaal in samenspraak met de school. Met de school bedoel ik eigenlijk voornamelijk één met de school zelf, maar ook met het schoolbestuur wat erboven staat, dat is ITK.
2: Oké, en zijn er nog speciale zaken waar u rekening mee moet houden? Ja, ik ga het misschien te veel in detail, omdat het een vrije school is.
1: De gemeente zou gewoon in ieder geval een school moeten gaan neerzetten. Dat is in ieder geval een eis die de gemeente heeft. Daar zitten bepaalde normen aan hoe groot dat zou moeten zijn, hoe groot de buitenruimte zou moeten zijn. Ja. Maar het is wel zo dat ITK en de school de Tourmalijn natuurlijk ook wat willen. En daar denken we natuurlijk wel in mee. Want we zijn met z'n drieën, STEC, ITK en de gemeente, zijn er wel met z'n drieën bezig om hier een goed gebouw neer te zetten. En dat moet natuurlijk ook wel voldoen aan bepaalde waarden die een vrije school heeft.
2: Oké, de ITK is de overkoepelende stichting van de school.
1: Exact, van de Tourmalijn.
2: En hoe gaat het dan? Want je kan vooruit een school neerzetten, maar je kan ook een school zetten met appartementen drie etages erbovenop. Hoe gaat dat dan ook in een overleg of zo? Kan een school weigeren bijvoorbeeld?
1: Een school kan weigeren, maar de school ziet ook inderdaad de meerwaarde van woningen boven de school. Het is niet zo dat het alleen maar nadelen heeft. We hebben bijvoorbeeld gedeeld dak, gedeelde instrumenten, bijvoorbeeld de machines, de ventilatieruimtes. Oh, okay. Alles wordt gedeeld inderdaad, ook aan kosten. De vloer wordt gedeeld natuurlijk in dat vloeroppervlak. Sorry, ik bedoel, de grond wordt gedeeld. Ja. Dakoppervlak wordt gedeeld. Dat scheelt weer in kosten aan de buitenkant. Die kan weer gebruikt worden voor het budget, voor wat een vrije school vaak meer nodig heeft, voor de binnenkant ook. Ja, ja. Want het is zo bijvoorbeeld dat een vrije school zou het liefst geen hoeken zien, maar rondingen in lokalen. Heb ik in ieder geval te horen gekregen. En dat is wel een wens die ITK natuurlijk wel veel zou willen hebben. Ja. Maar dat kost meer geld. Dus er is daarmee ook weer wat meer ruimte voor de binnenkant van de school.
2: Oké. En dan gaat u met drie partijen zitten. Wat gaat u dan doen? Gaat u tekenen? Gaat u rekenen? Hoe meer woningen, hoe beter? Maar...
1: Nou, we doen stap voor stap. We hebben als eerste eigenlijk gekeken naar wat is hier mogelijk. Dus, moet ik eerst zeggen. De eerste grote stap die we genomen hebben is eigenlijk participatie. We zijn als eerste naar ITK gegaan, naar de Tourmalijn, naar de school zelf. En hebben verteld wat onze intentie zou zijn met STEC, de Tourmalijn en de gemeente Hillegom samen. Dus we proberen op elke kleine stap die we nemen, de ouders en de leraren en daarna ook de omwonenden, dus die hebben we nu ook al een keer meegenomen, ook mee te nemen in dit proces. En dat betekent dus inderdaad, dan is daarna is een ruimtelijke studie gedaan met wat is hier mogelijk op deze locatie. Hoeveel woningen zouden hier logisch zijn? Zou hier passen? Past er een schoolgebouw van deze grootte? En daarbij in die massastudie is gebleken in ieder geval dat het wel mogelijk is om een schoolgebouw voor 230 leerlingen en circa 30 woningen erboven hier op deze locatie te realiseren.
2: Okay. En een massastudie zit dan bijvoorbeeld de berekening van parkeerplaatsen. Dat vinden omwonenden waarschijnlijk belangrijk. Zit dat er al in?
1: Er zit al deels ingetekend op parkeerplaatsen. Omdat de massastudie is puur gewoon ruimtelijk past alles in dat ene gebouw op deze locatie. Dat betekent niet dat het gebouw op die plaatjes die we toen hebben laten zien tijdens de oudere avonden er zo uit gaan zien. Maar past alle lokalen, de hoeveelheid lokalen erin. Past er de woningen erboven. En inderdaad is er plek voor fietsen. Want dat is bij een school natuurlijk heel belangrijk. Is er een goede ingang mogelijk? Is er rekening te houden met de weg? Want er is veel druk natuurlijk met verkeer met de school.
2: Ook
1: maar ook zeker inderdaad voor parkeren moet rekening worden gehouden. Maar er ligt nog geen definitief plan, dus het is een schets.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De Noordwijkse ondernemersvereniging heeft besloten voorlopig niet meer met de gemeente Noordwijk in overleg te gaan, na controles bij strandpaviljoens door de Omgevingsdienst West-Holland. Daarbij zijn overtredingen geconstateerd en hebben ondernemers de opdracht gekregen die binnen een gestelde termijn te herstellen. Anders hebben zij een last onder dwangsom gekregen. De ondernemersvereniging heeft gesteld dat de regels op meerdere manieren uitlegbaar zijn en deels niet meer aansluiten op de praktijk. Een reactie van de gemeente Noordwijk en de Omgevingsdienst West-Holland is nog niet ontvangen. Wethouder Martijn Kortleven van de gemeente Noordwijk heeft samen met de wethouders Wonen en Ruimte van Zandvoort, Heemskerk en Katwijk het kabinet gevraagd om bij het stikstofbeleid meer rekening te houden met de woningbouw. Ze hebben in een brief aan minister Van Essen gewaarschuwd dat bouwprojecten anders stil kunnen vallen en woningnood verder toeneemt. Vier wethouders hebben benadrukt dat kustgemeenten weinig uitwijkmogelijkheden hebben en daarom ruimte nodig hebben voor woningbouw en natuurherstel. Zonder die ruimte hebben volgens hen complete generaties straks geen woning meer kunnen vinden in de gemeente waar zij zijn opgegroeid. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk heeft erkend dat de openbare parkeerplaatsen tegenover de schans 1 tot en met 7 niet meer voldoen aan de huidige parkeernormen. Het college heeft aangegeven samen met bewoners en de kerk naar een oplossing te willen zoeken, waarbij medewerking van de kerk als grondeigenaar nodig is. Ook heeft het college laten weten dat de verkoop van de pastorie kan doorgaan en dat niet wordt opgetreden tegen het afsluiten van de particuliere parkeerterreinen van de kerk, omdat die eigendom zijn van de kerk en bedoeld zijn voor het kerkelijk zalencentrum.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Maar er is nog veel meer geld nodig, zegt het Rode Kruis. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag bijvoorbeeld al naar de huisarts. En ook Zwitserland is door naar de achtste finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 5 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. 4 kilometer tussen Zoetewoude Rijndijk en Roelof Arendsveen. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file. 5 minuten vertraging. Nog tot zondag rijden geen treinen maar bussen tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht door de stroomstoring van eerder deze week. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag begint met periode van zon en enkele wolken. De middagtemperatuur komt uit rond 23 graden. De gevoelstemperatuur ligt daarbij dichtbij. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig. De kans op neerslag is klein en het blijft op de meeste plaatsen droog. Zaterdag wisselen zon en hoge wolken elkaar af. De maximumtemperatuur ligt rond 23 graden. De gevoelstemperatuur komt ongeveer overeen met de gemeentetemperatuur.

0: zaterdag 4 juli keert SAR Katwijk terug naar het strand en de boulevard van Katwijk. Bezoekers kunnen die dag rekenen op indrukwekkende reddingsdemonstraties, een uitgebreide static show en een speciale landingslocatie voor helikopters. In het radioprogramma RTV Magazine wordt er gesproken met Anneke Huigen van SAR Katwijk.
1: Het wordt eigenlijk steeds groter. Laten we het daarop houden. Nee, er komen ongeveer 15.000 bezoekers, als het niet meer is, over de hele dag heen. Inmiddels gaan we denk ik wel richting de 100 partijen die deelnemen aan het evenement.
2: Zo. Dus,
1: het is echt wel heel groot.
2: Dat houdt dus in dat jullie ook heel vroeg beginnen met opbouwen.
1: We beginnen vrijdag weer met opbouwen inderdaad. En dan zaterdagochtend beginnen we ook weer om 8 uur... om te zorgen dat om 10:30 alles klaar staat om te kunnen starten.
2: Nou, ik weet zelf, het middelpunt is de vuurtoren.
1: Ja? Ja, dat klopt.
2: Dat is eigenlijk het middelpunt van. En dan strekt het zich uit langs de boulevard naar rechts toe, helemaal tot aan.
1: Ja, tot het hotel Noordzee gaan we dit jaar. Dus we gaan van Noordzee tot en met het einde van de Zuidboulevard, waar weer de helikopters natuurlijk staan. En dan hebben we een demonstratieterrein bij de vuurtoren. Dus dat is inderdaad het centrale middelpunt op het strand, een demonstratieterrein. En dit jaar ook nog een klein demonstratieterrein, ook op het Duinplein bij Madame Roos.
2: En wat is dat, iets speciaals op het Duinplein?
1: Nou, daar staat het LUMC. Het LUMC pakt daar dit jaar heel groots uit. Ze hebben vorig jaar al diverse demo's gedaan. En dat gaan zij dit jaar ook weer doen. Dus daar is ook genoeg vertier de hele dag door.
2: RTV Katwijk is aanwezig. We hebben dan ook weer lopende mensen daar lopen. Dus die gaan zeker op het Duinplein even kijken. Want dat is zeker interessant. Maar wie kunnen we daar nog meer verwachten? Je liet al vallen de helikopters.
1: Ja, klopt. We hebben dit jaar 3 helikopters static. De helikopter van de kustwacht, de helikopter van Noordzee Helikopters Vlaanderen en de lijflijner, het is het traumateam.
2: En dan is het alleen even afwachten. Ja, want dat is elk jaar. Gaan we de lucht in, ja of nee? Of blijven we staan op de plek waar we zijn?
1: Ja.
2: Want ja, ze zijn namelijk ook stand-by.
1: Ja, klopt. Er zijn een aantal helikopters ook inderdaad stand-by. Dus dat blijft altijd even spannend.
2: En dat blijft spannend.
1: Ja, zeker.
2: Ja, dan heb je op het strand, wat hebben we daar?
1: Ja, op het strand eigenlijk diverse demonstraties. Demonstraties van de reddingsbrigade, de KNRM.
2: Redding uit zee,
1: inderdaad. Vermissingen, een aanvaring tussen schepen. De drugsmokkel is ook weer terug dit jaar. En ook hebben we een nieuwe deelnemer. Dat is een auto die ook echt het water in kan rijden. Dus dat gaat ook wel een stukje spektakel worden.
2: Dit wordt echt spektakel, zoals ik het hoor. Nou, dan hebben we de hondenbrigade. Die is er waarschijnlijk.
1: De honden zijn er ook inderdaad weer. Diverse hondenteams ook dit jaar. Dus op het strand en op de boulevard worden er demonstraties met honden gegeven.
2: De brandweer is er.
1: Brandweer ook, ja.
2: Die hebben weer waarschijnlijk ook weer een demonstratie. Ook bij de vuurtoren?
1: Ja, bij de vuurtoren. Die hebben een heel scenario uitgedacht samen met de politie en de ambulance. Dus
2: komt er van alles komt uit de vuurtoren, van boven naar beneden.
1: Ja, explosie vindt er plaats. Meer ga ik er ook niet over.
2: Nee, meer. Dus, dit is echt heel, ja, heel mooi. En dan staat het, er staan er volop oude, wat ik me kan herinneren, oude brandweerauto's.
1: Oude brandweerauto's, oude ambulances hebben we zelfs dit jaar. Politie, het kan eigenlijk niet op.
2: Ja, je kan niet zeggen het is voor een bepaalde leeftijd, want dit is gewoon echt van jong tot oud.
1: Ja, klopt. Ja.
2: En we hebben dit jaar mooi weer.
1: Daar gaan we wel van uit.
2: Nee, dat staat op papier, hebben we besteld. Ja, dus dit jaar gaan we gaan het dit jaar anders doen. We bestellen het dit jaar van tevoren. Weet je, daar beginnen we mee. We beginnen gewoon met mooi weer. Ja, en het is gewoon ook voor de mensen dat het gewoon ook lekker is om daar rond te banjeren, rond te lopen en overal eens te kijken. Je hebt beneden op die parkeerplaats, dat stonden die ambulances, staan die er weer?
1: Ja, er staan een aantal ambulances, maar dat is dus het Duinplein. En daar staat nu ook groot, het LUMC met een hele grote
2: park. Dus ze moesten een beetje opschuiven?
1: Die staan nu ook gedeeltelijk op het Duinplein, maar ook deels op de boulevard. Dus ja.
2: Oké. Zijn er nog andere specifiekere dingen? Zeggen we, nou ja, weet je. Je mag dat zeker niet missen.
1: Ja, goh.
2: Ja, ik heb mijn, laat ik zo zeggen, ik heb mijn kinderen en kleinkinderen al geïnformeerd. Ja, je moet er sowieso naartoe. Komen ieder jaar altijd wel even langs. Maar het is prachtig. En voor hun is het ook geweldig om die. Want ze mogen soms in die brandweerauto's mogen ze zitten.
1: Ja.
2: Ja, er zijn tekeningen, er zijn kleurplaten, er zijn allerlei andere gadgets.
1: Ja.
2: Die er te krijgen zijn.
1: Inderdaad te halen, ja. En op je vraag, wat is nou echt het hoogtepunt?
2: Nee, dat mag je niet noemen.
1: Alles is een hoogtepunt.
2: Ja.
1: Ja.

0: Traditiegetrouw organiseert het Hillegomse Harmoniekapel op de eerste zondag in juli het Hillegom Romantiek evenement. In de Hoftuin gaan ze terug naar de tijd van de romantiek. Er heerst een romantische sfeer, welke benadrukt wordt door de muziek en de kledingstijl van de deelnemers. Hans Heuzeveld van Hillegom Romantiek. Wat kan een bezoeker zondag verwachten?
1: Het is een evenement wat nu voor de zesde keer georganiseerd wordt door de Hillegomse Harmoniekapel. En het is een evenement vol met muziek, zang, dans, mooie verhalen en van alles nog wat. En dat is vooral geregeld door de Hillegomse Harmoniekapel in samenwerking met heel veel verenigingen uit de omstreken. En dan voornamelijk uit Hillegom.
0: Ja, en het gaat toch een beetje ook over barok?
1: Wat zeg je, sorry?
0: Het gaat ook over het genre barok, heb ik meegekregen. Een beetje een oude, romantischere stijl.
1: Ja, het is een romantische stijl. De bedoeling, de opzet is eigenlijk altijd gedaan door de dirigent, zeg maar. Van ons vereniging, die heeft gewoon gezegd van ik wil een romantisch evenement. Waar mensen eigenlijk uitgenodigd worden om met picknickmanden naar de Hoftuin te komen. Lekker te gaan zitten, lekker picknicken en luisteren naar muziek en koren, zeg maar. Die komen spelen. Dus dat is eigenlijk de opzet. Het is inderdaad een romantische stijl. De meeste mensen zijn ook netjes in romantische kleding gehuld. Hebben zich echt gekleed voor het evenement. En naast zang en dans is er natuurlijk ook veel kunst. Want de kunstenaars uit Hillegom, die hebben allemaal kraampjes daar staan. En brengen hun producten aan de man. Dus het is echt een algeheel feest. Een groot evenement, heel breed gedragen.
0: Ja. En wat voor kledij kan ik daarbij voorstellen?
1: De kledij. Dat is romantische kledij. Het varieert een beetje. Het is van vroeg 1900 en soms ook nog van eerder, nog van rond 1850, zeg maar, in de tijd van Queen Victoria. Daar van alles zit daartussen. Maar vooral de Franse stijl van begin 1900. Dat is wel een stijl die je heel veel ziet in de kledij.
0: Ja. En als jij zeg maar mensen zou willen trekken, van wat zou je denken van waarom moet je naar dit evenement komen?
1: Waarom moet je naar het evenement komen? Het is gewoon een heel leuk evenement met allerlei soorten muziek en dans. Er wordt geregeld. Er is van alles te zien. Er is van alles te horen. Er zijn rondleidingen in de Materskerk door de vrienden van Oud Hillegom. Mensen die op leeftijd zijn en moeilijk naar de Hoftuin kunnen komen, kunnen eventueel fietsmaatjes aanschieten. Die hebben een taxiservice hebben ze opgesteld. Dus dat is voor dit jaar voor het eerst. Daar zijn we ook echt blij mee. En voor des is het gewoon een heel open evenement. Zonder verplichtingen. Het is vooral gratis. Dus dat hoeft zeker geen drempel te zijn. Maar je kunt je eigen daar prima van maken. En het is heel los. Je bent vooral niet verplicht om wat te doen. Er zijn heel veel mensen uit Hillegom en omstreken. Die komen ook zelf uit in dezelfde kledij naar het evenement. Omdat ze dit al jaren kennen eigenlijk. Nou, het is gewoon een leuke middag. Met dans, muziek en verhalen.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
5: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
4: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
6: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
4: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopend Terbrechtseplein en Knopend Ridderkerk 4 kilometer file. A20, Hoek van Holland richting Gouda, 5 minuten vertraging bij Moordrecht, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Van 9 tot 10. Bo.
3: Ochtendshow. Goedemorgen, Corné.

0: die zie je tegenwoordig niet meer. Nee, het is echt een 70 jaren ding, dacht ik zo. De zomersproetjes.
1: Hij is er!
0: En zij is er ook.
2: Het is weer vrijdag en het weekend voor de deur.
0: Jawel.
2: Tijd voor de ochtendshow, ja, even geen gezeur.
3: Oh, wat erg.
2: En Corné die draait muziek voor iedereen.
4: Dat is genieten.
2: En Karin die vertelt.
4: Waar gaan we dit weekend nu weer heen?
2: De ochtendshow bij Bo.
0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is vandaag 3 juli. Ja, de tweede helft van het jaar is begonnen. 2026. Het is weer zover. De ochtendshow zoals gewoonlijk elke werkdag tussen 9 en 10 uur hier bij Bo. Goedemorgen, Karin.
4: Goedemorgen.
0: Je ook weer lekker uitgerust en goed geslapen?
4: Nee.
0: Niet goed geslapen?
4: Nee.
0: Nou, zo warm is het niet meer.
4: Nou, voor mij wel.
0: Ja, voor jou wel.
4: Oh,
0: ja. Ja, dat heeft met andere dingen te maken. Maar goed, dat even. Terzijde we Rocco Granada, daar begonnen we mee. Inmiddels alweer 88 jaar, de Belgische Italiaan. 88, het is niet te geloven. Zomersproetjes uit 1972 was toch wel een van de bekendste platen die hij uitbracht. En Marina, ja, de Marina was 2 keer een hit. In 1959 was de originele versie. En later kwam er in 1989 een remix. Dus dat allemaal even terzijde.
4: Gezellige, doldwaze boel van maken.
0: Ja, daar hebben we toch wel zin in, zeker. We hebben de verjaardagskalender. Wat gebeurde allemaal in de vorige eeuw op deze dag? Het Bollenstreek nieuws, het verkeer, het weer, het zit er weer allemaal in. En Karin, heb je alvast een tipje van de sluier?
4: Ja, we hebben weer een kofferbakverkoop. We kunnen ons hart luchten in de bibliotheek. We gaan naar een junior symfonieorkest. We gaan 10.000 stappen lopen en we gaan daarna een biertje drinken.
0: Gezellig, een biertje drinken. We zijn wel hard aan toe, zeg. Niet te geloven. En we hebben nieuwe muziek, ja. Het album zit eraan te komen. Of het is er eigenlijk al. Ik weet eigenlijk niet. Ik ben eventjes slecht op de hoogte. Rolling Stones, daar heb ik het over. De nieuwe single heet Jealous Lover.

0: het viel vannacht gelukkig mee. Aardig door kunnen slapen, dus wat dat betreft. Night was dat. Met Hot Summer Night uit 1979. Vandaag 3 juli. Eens even kijken wie zijn er allemaal jarig. Julian Assange, hacker, oprichter van WikiLeaks en klokkenluider van diverse websites, wordt 55. Faya Laurens, actrice, model, DJ, modeontwerpster, fitnessguru. Ja, overal mee bezig. Ze wordt 45 vandaag. Radio DJ Jeroen van Jeroen Nieuwenhuizen. Hij was jarenlang Mr. 538 van de top 40, maar nu zit hij al een aantal jaren bij Radio 10. Hij wordt 54. Acteur Tom Cruise. We kennen hem natuurlijk van Top Gun en Mission Impossible en War of the Worlds. Ja, hij wordt 64 alweer. De zanger Han van Eyck. Hij zong de titelsong Leef van het programma Big Brother. En ook het gezongen nummer van de Schippers of de Chameleon van de Chameleon. Ook die wordt 64. Popmuzikant Vince Clark, oftewel Vincent Clark heet hij officieel, speelde bij The Best Mode, Yazoo en Erasure. Wordt vandaag 66 jaar. Ja. The Best Mode in de live uitvoering van Just Can't Get Enough. Wat zeg je allemaal?
1: You know what this one is,
0: eh? Ah.
1: Come on, let's see you dancing.
0: Ja, kom op. Beetje in beweging komen, hoor. Zo warm is het nou ook weer niet.

0: Han van Eyck met de titelsong van Big Brother. Uitgezonden
1: niemand
0: tussen de negen.
1: Oh. Goed of slecht te zijn.
0: Sorry dat ik je in de reden viel. Ja, spijt me. Big Brother werd uitgezonden tussen 1999 en 2025. Nog steeds? Ja, nog steeds.
2: Bo. Agenda.
0: Af en toe. Vertel.
3: Zomermarkt en kofferverkoop bij Willem van den Berg in Noordwijk. Na het succes van de zomermarkten voorafgaande jaren organiseerden zij ook dit jaar weer een maandelijkse zomermarkt. Iedere eerste vrijdag van de maand, van april tot met september, dus ook vandaag, is er een leuke gevarieerde zomermarkt voor iedereen. Je vindt deze markt op woonzorgpark Willem van den Berg bij Gebouwplein 6, Wintertuinlaan in Noordwijk. De markt is van 10 tot 2. Even je hart luchten, een fijn praatje maken of luisteren naar verhalen van anderen. Dat doet een mens goed. Daarom biedt de bibliotheek Bollestreek groepsgesprekken voor ouderen over thema's die ertoe doen. Zoals spijt, afscheid, schaamte en vriendschap. De gesprekken worden begeleid door een van de vrijwillige gespreksleiders. Dit alles vanochtend vanaf 10:30 tot 12:00 in de bibliotheek van Lisse aan de Koninginnenweg. In deelname is gratis. Meer weten, ga naar de site van Bo.
0: Zometeen meer, maar eerst even het rustpuntje voordat we naar het nieuws gaan van de Bollestreek. Ja, en die komt vandaag van Neil Diamond en Barbara Streisand. Twee oudgedienden die een nummer opnamen in 1978. You don't bring me flowers anymore. Ja, daar is het op het ogenblik het seizoen niet voor. Althans, binnenkort komen de zonnebloemen er weer aan. Dus wat dat betreft ook wel weer leuk. Hier bij Bo in de ochtendshow, het rustpuntje.

0: Ja, het spijt me. Ze zijn uitgebloeid. Ik kan er ook niks aan doen.
1: Ja, het is prachtig. Ik zie het vol.
0: Nou, kan je wel zeggen, ja. Heerlijk. Barbara Streisand en Neil Diamond. And you don't bring me flowers anymore. Tijd voor het nieuws. Het is 9:30.
2: I'll be back.
3: Ik kom er weer.
4: Ik kom zo terug.
5: Dit is Bo. Met het nieuws uit de Duinen Bollenstreek.
6: Een bestelbus is in de nacht van dinsdag op woensdag afgebrand aan de Mestdaglaan in Hillegom. Buurtbewoners hoorden rond 2:30 s'nachts harde knallen en toen zij buiten keken stond de bus al in brand. Ook de bosjes ernaast vatten vlam. De brandweer heeft het vuur geblust en de politie onderzoekt of de brand is aangestoken. Supermarkt Plus in Voorhout wil dat de gemeenteraad van Teylingen nee zegt tegen een motie van Pro. Die motie moet supermarkten buiten het centrum mogelijk maken. Volgens Plus past dat niet bij het huidige beleid. De supermarkt zegt dat winkels in het centrum daardoor klanten kunnen verliezen. De politiek praat binnenkort verder over de motie. Een afrit van de N206 in Katwijk is dinsdagmiddag tijdelijk dicht geweest. Dat kwam door een ongeluk bij de bocht naar de Ambachtsweg. Een auto raakte daar van de weg en het voertuig reed een bord kapot en kwam daarna in de greppel terecht. De bestuurder is nagekeken door de ambulance en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Tijdens het weghalen van de auto moest het verkeer wel omrijden.
5: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
0: Zometeen muziek van een band, die van vroeger, maar nieuw. Maar eerst het weer. Vanochtend is er veel zon. Aan het eind van de ochtend is de temperatuur opgelopen naar zo'n 20 graden. De wind gaat vanuit het noordwesten waaien en is zwak tot matig. Die is wel een beetje aan de frisse kant nu, op het ogenblik nog maar. Vanmiddag zijn er perioden met zon en stapelwolking. Maar dat verdwijnt geleidelijk en het wordt meer en meer zonnig. 21 graden vanmiddag. Morgen regelmatig zon, flink wat stapelwolken en het blijft droog. In de middag wordt het 24 graden. De wind is matig langs de kust, vrij krachtig. De dagen daarna is het licht wisselvallig met af en toe zon en kans op een lichte regenbuitje. Het wordt 's middags 21 tot 23 graden.
5: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
7: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
5: Bo, de ochtendshow.
7: Nee, de ochtendshow.
0: Ja, je kent ze nog van de Final Countdown. Maar de oude garde is teruggekeerd met nieuwe muziek. The Cult of Ignorance.

0: In 1983 kwam het album Thriller uit. En bijna het hele album is op single verschenen. Zo ook deze. PYD in 84 op single. Goed voor een 13e plaats in 7 weken. Top 40 toen in de tijd. Dus Michael Jackson. De film die loopt als een speer. En volgend jaar komt er een vervolg. Tenminste, als het goed is. 3 juli vandaag. Wat gebeurde er allemaal op die dag in de vorige eeuw?
1: De dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: In 1623 wordt Klaas Michiels Bontenbal in Rotterdam onthoofd vanwege zijn bijdrage in een complot tegen prins Maurits. Vandaag in 1886 maakt Karel Benz een proefritje met zijn eerste auto te Mannheim. In 1898 wordt de Koninklijke Nederlandse Automobielclub de KNAK opgericht. In 1990 vindt vandaag de ontmoeting plaats tussen Nelson Mandela en Margaret Thatcher. En in 2001, de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden verleent toestemming voor het huwelijk van Willem-Alexander, de Nederlandse prins van Oranje, met Maxima Zorreguieta.
3: Hij was een beetje dom.
2: Maar hij is zeker niet dom. In 2005 wint Roger Federer voor de 3e keer op rij het toernooi van Wimbledon.
0: Ja, dat allemaal en nog veel meer.
4: De ochtendshow met Cor.
0: Vandaag of gisteren treedt in het huwelijk, Taylor Swift. De laatste single van haar is I Knew It en I Knew You. Dus, nou, wat een happening.

0: Ja, ze kent hem goed. Travis Kelce. Vandaag in het huwelijk. In een Madison Square Garden. New York.
1: I knew it.
0: Je weet het wel.

0: nieuwe muziek hier bij Bo in de ochtendshow. Delta Goodrem. Hologram. Daar is ABBA al een aantal jaren bezig. In Londen. Het was even een investering, maar dan verdien je ook een hoop geld. Denk ik wel. Delta Goodrem.
1: Bo Agenda.
0: Agendapuntjes, Karin.
2: Speel jij een instrument of ken jij iemand tussen de 6 en 13 jaar die een instrument bespeelt en het leuk zou vinden om mee te spelen in een echt symfonieorkest? Kom dan vandaag naar het Junioren Symfonieorkest Bloembollenstreek voor een open repetitie. Je bent om 16:30 van harte welkom om gratis mee te doen. Vooral blazers zijn van harte uitgenodigd in de bovenzaal van Floralis in Lisse. Steeds meer mensen haken aan op het concept van ontspannen wandelen als basis naar een gezonde levensstijl. Elke maand volgt de 10.000 stappenwandeling een andere route met een tussenstop voor een kopje koffie of thee bij elke keer een andere horeca-gelegenheid. 10.000 stappen is ongeveer 8 kilometer. Start van de wandeling op elke eerste zaterdag van de maand om 9 uur bij Schouterschoenen in Noordwijkerhout. De wandeling is niet geschikt voor honden. Aanmelden voor de wandeling is niet nodig. Het Midsomer Bierfestival is elke zaterdag weer bij Brouwerij Klein Duimpje. Het is inmiddels een traditie geworden in Hillegom. Dit jaar vindt de 11e editie plaats van 1 tot 9 uur vanavond. Wat kunt u verwachten? Verschillende ambachtelijke brouwerijen uit het hele land aanwezig om de nieuwste en vertrouwde bieren te laten proeven. Aan de Leidsestraat 170 in Hillegom.
0: Ja, zaterdagavond.
3: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

Nieuwe muziek van de gebroeders Tangerine samen met Zo, het Gospel Choir. Work for that love. Dat zei ik al.

0: Zo, dat is nog eens een gospel choir. Tangerine, oftewel Sander en Arnold Brinks, zitten dicht bij het geld, denk ik. Of is het geen familie? Het zou zomaar kunnen, hoor. Ik weet het niet. De nieuwe single, Work for That Love. Ja. Er blijft altijd werk aan de winkel. Zo werkt dat dan eenmaal. Het zit er weer op voor vandaag.
1: Ja.
0: Dus we gaan weekend vieren.
1: Ja.
0: Het wordt een lekker weekend.
1: Zeker.
0: Een beetje zon. En maandag zijn we er weer tussen 9 en 10 uur met een nieuwe show. Dat was toch weer een hele leuke show. Het was vandaag weer heel gezellig. Ik zou zeggen, prettig weekend. Geniet ervan. En we gaan eruit met Mark Matlock. Back into the sun. Nou, daar gaan we van genieten.
1: Precies. Fijn weekend.

0: Ja, ik was nog wat vergeten, want Peter Gasseling is op vakantie tussen 12 en 2 morgenmiddag met de Peer en Meer Show. Vorige week had je al Sjaak van den Berg die 2 uurtjes overnam. En aanstaande zaterdag mogen wij het doen.
1: Van 12 tot 2, middagmatinee met Karin en Corné.
0: Dus luister mee. Hier bij Bo in de ochtendshow. Oh nee, middagmatinee. Nou, de laatste dan. Backstreet Boys.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Bo.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda staat 4 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk heeft besloten door te gaan met het project Binnenduin in Noordwijkerhout. Volgens het college is dat nodig om de bouw...

0: bouw van 116 reguliere woningen mogelijk te houden naast huisvesting voor maximaal 100 arbeidsmigranten. Uitstel of aanpassing van het plan heeft volgens het college tot gevolg gehad dat de provincie de locatie mogelijk heeft geschrapt als bouwlocatie. Het college heeft daarnaast aangegeven dat het participatieproces zorgvuldig is verlopen. De politie heeft in Noordwijk een vijfde verdachte aangehouden voor gewelddadige woningoverval aan de Kraaierslaan. Het gaat om een 25-jarige man uit Capelle aan den IJssel die nog vastzit en wordt verhoord. De overval heeft plaatsgevonden op 19 november 2025, waarbij bewoners thuis zijn geweest en een van hen gewond is geraakt. De recherche heeft het onderzoek voortgezet, terwijl twee eerder aangehouden verdachten nog vastzitten. Voetbalclub Terlede uit Sassenheim heeft Henk de Zeeuw aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van de A-selectie. De 45-jarige trainer uit Wateringen is vanaf het seizoen 2026-2070 begonnen en heeft eerder gewerkt bij onder meer ADO Den Haag, onder 21 en Zwaluwe Vlaardingen. De club heeft aangegeven dat zijn voetbalvisie en ervaring goed passen bij de ambities. Terlede heeft als doel terug te keren naar de vierde divisie.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Teylingen heeft per 1 september een nieuw waarnemend burgemeester gekregen. Frank Rijkaard is benoemd als opvolger van Carla Breuer, die na 12 jaar is gestopt. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft gewezen op de brede bestuurlijke ervaring van Rijkaard. De verwachting is dat Teylingen volgend jaar een definitief benoemde burgemeester heeft gekregen. Noordwijkse ondernemersvereniging heeft besloten voorlopig niet meer met de gemeente Noordwijk in overleg te gaan. Aanleiding is een controle van strandpaviljoens door de Omgevingsdienst West-Holland, waarbij overtredingen zijn vastgesteld en lasten onder dwangsom zijn opgelegd. De ondernemersvereniging heeft gesteld dat de regels verouderd of voor meerdere uitleg vatbaar zijn en noemt de handhaving midden in het seizoen onbegrijpelijk. Een reactie van de gemeente en de Omgevingsdienst is nog niet ontvangen. Verkeer bij Sassenheim heeft vertraging opgelopen door een ongeval op de A44... waarbij een bezorgwagen en een busje met honden betrokken zijn geweest. De bestuurders zijn niet gewond geraakt en ook de honden hebben na een eerste controle geen letsel geleken te hebben. Door wegwerkzaamheden was slechts 1 rijstrook beschikbaar die tijdelijk afgesloten is. De bezorgwagen is tot en los geraakt en afgeslepen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
14: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk heeft besloten door te gaan met het project Binnenduin in Noordwijkerhout. Volgens het college is dat nodig om de bouw van 116 reguliere woningen mogelijk te houden naast huisvesting voor maximaal 100 arbeidsmigranten. Uitstel of aanpassing van het plan heeft volgens het college tot gevolg gehad dat de provincie de locatie mogelijk heeft geschrapt als bouwlocatie. Het college heeft daarnaast aangegeven dat het participatieproces zorgvuldig is verlopen. De politie heeft in Noordwijk een vijfde verdachte aangehouden voor gewelddadige woningoverval aan de Kraaierslaan. Het gaat om een 25-jarige man uit Capelle aan den IJssel die nog vastzit en wordt verhoord. De overval heeft plaatsgevonden op 19 november 2025, waarbij bewoners thuis zijn geweest en een van hen gewond is geraakt. De recherche heeft het onderzoek voortgezet, terwijl twee eerder aangehouden verdachten nog vastzitten. Voetbalclub Terlede uit Sassenheim heeft Henk de Zeeuw aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van de A-selectie. De 45-jarige trainer uit Wateringen is vanaf het seizoen 2026-2070 begonnen en heeft eerder gewerkt bij onder meer ADO Den Haag, onder 21 en Zwaluwe Vlaardingen. De club heeft aangegeven dat zijn voetbalvisie en ervaring goed passen bij de ambities. Terlede heeft als doel terug te keren naar de vierde divisie.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
10: We built this city.

0: Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Teylingen heeft per 1 september een nieuw waarnemend burgemeester gekregen. Frank Rijkaard is benoemd als opvolger van Carla Breuer, die na 12 jaar is gestopt. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft gewezen op de brede bestuurlijke ervaring van Rijkaard. De verwachting is dat Teylingen volgend jaar een definitief benoemde burgemeester heeft gekregen. Noordwijkse ondernemersvereniging heeft besloten voorlopig niet meer met de gemeente Noordwijk in overleg te gaan. Aanleiding is een controle van strandpaviljoens door de Omgevingsdienst West-Holland, waarbij overtredingen zijn vastgesteld en lasten onder dwangsom zijn opgelegd. De ondernemersvereniging heeft gesteld dat de regels verouderd of voor meerdere uitleg vatbaar zijn en noemt de handhaving midden in het seizoen onbegrijpelijk. Een reactie van de gemeente en de Omgevingsdienst is nog niet ontvangen. Verkeer bij Sassenheim heeft vertraging opgelopen door een ongeval op de A44... waarbij een bezorgwagen en een busje met honden betrokken zijn geweest. De bestuurders zijn niet gewond geraakt en ook de honden hebben na een eerste controle geen letsel geleken te hebben. Door wegwerkzaamheden was slechts 1 rijstrook beschikbaar die tijdelijk afgesloten is. De bezorgwagen is tot en los geraakt en afgeslepen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig, en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De nieuwe wethouders van de gemeente Noordwijk zijn donderdag bekendgemaakt. Martijn Kortleven, Pim van Strien en Dennis Salman blijven aan als wethouders. Nieuwkomers Ivar Kruse en Jordi de Mooi maken het college samen met de burgemeester compleet. Alleen NZ Lokaal levert geen wethouder, omdat Martijn Kortleven als partijloos wethouder doorgaat. De installatie van de wethouders staat naar verwachting gepland op 9 juli. De brandweer bluste vrijdagochtend een brand aan de Kalla in Voorhout. Het vuur woedde in een bergje hooi en gras. De brand zorgde voor veel rook en de brandweer trok de hoop uit elkaar om het vuur helemaal uit te krijgen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Dickie Nieuwenhuis uit Hillegom brengt een nieuwe roman uit. Het boek heet Bollegrond en speelt zich af in het hart van de Bollestreek. Een vrouw keert na 30 jaar terug naar haar geboortegrond om een familiedrama te ontrafelen. Tijdens haar zoektocht spreekt ze met haar dementerende vader, tantes en dorpsgenoten die vroeger wegkeken. Dickie Nieuwenhuis deed 2 jaar onderzoek voor de roman en gaf zichzelf daarbij volledige artistieke vrijheid. Het boek komt uit op 27 augustus. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
16: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollestreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Teylingen heeft per 1 september een nieuw waarnemend burgemeester gekregen. Frank Rijkaard is benoemd als opvolger van Carla Breuer, die na 12 jaar is gestopt. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft gewezen op de brede bestuurlijke ervaring van Rijkaard. De verwachting is dat Teylingen volgend jaar een definitief benoemde burgemeester heeft gekregen. Noordwijkse ondernemersvereniging heeft besloten voorlopig niet meer met de gemeente Noordwijk in overleg te gaan. Aanleiding is een controle van strandpaviljoens door de Omgevingsdienst West-Holland, waarbij overtredingen zijn vastgesteld en lasten onder dwangsom zijn opgelegd. De ondernemersvereniging heeft gesteld dat de regels verouderd of voor meerdere uitleg vatbaar zijn en noemt de handhaving midden in het seizoen onbegrijpelijk. Een reactie van de gemeente en de Omgevingsdienst is nog niet ontvangen. Verkeer bij Sassenheim heeft vertraging opgelopen door een ongeval op de A44... waarbij een bezorgwagen en een busje met honden betrokken zijn geweest. De bestuurders zijn niet gewond geraakt en ook de honden hebben na een eerste controle geen letsel geleken te hebben. Door wegwerkzaamheden was slechts één rijstrook beschikbaar die tijdelijk afgesloten is. De bezorgwagen is tot en los geraakt en afgeslepen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bo.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 150 kilometer file in de regio. Dat is behoorlijk wat. Er is onder andere een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Daar zijn 2 rijstroken dicht, kost je vanaf knooppunt Ypenburg een half uur. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag is het ook extra druk, omdat de A44 dicht is die richting op. Tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade 13 kilometer file en 25 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een kwartier. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een half uur. Op de N206 Zoetermeer-Heemstede bij Zoeterwoude-Dorp ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De nieuwe wethouders van de gemeente Noordwijk zijn donderdag bekendgemaakt. Martijn Kortleven, Pim van Strien en Dennis Salman blijven aan als wethouders. Nieuwkomers Ivar Kruse en Jordi de Mooi maken het college samen met de burgemeester compleet. Alleen NZ Lokaal levert geen wethouder, omdat Martijn Kortleven als partijloos wethouder doorgaat. De installatie van de wethouders staat naar verwachting gepland op 9 juli. De brandweer bluste vrijdagochtend een brand aan de Kalla in Voorhout. Het vuur woedde in een bergje hooi en gras. De brand zorgde voor veel rook en de brandweer trok de hoop uit elkaar om het vuur helemaal uit te krijgen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Dickie Nieuwenhuis uit Hillegom brengt een nieuwe roman uit. Het boek heet Bollegrond en speelt zich af in het hart van de Bollestreek. Een vrouw keert na 30 jaar terug naar haar geboortegrond om een familiedrama te ontrafelen. Tijdens haar zoektocht spreekt ze met haar dementerende vader, tantes en dorpsgenoten die vroeger wegkeken. Dickie Nieuwenhuis deed 2 jaar onderzoek voor de roman en gaf zichzelf daarbij volledige artistieke vrijheid. Het boek komt uit op 27 augustus. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Er staat bij elkaar ruim 180 kilometer file. De volgende files leveren meer dan een kwartier tijdverlies op. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp een kwartier. Is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevaansveen is de vertraging 20 minuten. Verderop tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid ook 20 minuten extra reistijd. Een andere drukke weg is de A12 voor Arnhem-Den Haag bij Woerden. Sta je ook 20 minuten in de file. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht ruim een half uur vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Terbrechtseplein 20 minuten. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Bergse Hoek is de vertraging ook ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluiver, Timber en Somerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp is de vertraging 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn er twee rijstroken dicht. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een half uur oponthoud vanaf Driebergen. A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En het is heel erg druk in de Corbulo-tunnel op de N434 Wassenaar Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hoflied moet je ook rekening houden met bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Teylingen heeft per 1 september een nieuw waarnemend burgemeester gekregen. Frank Rijkaard is benoemd als opvolger van Carla Breuer, die na 12 jaar is gestopt. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft gewezen op de brede bestuurlijke ervaring van Rijkaard. De verwachting is dat Teylingen volgend jaar een definitief benoemde burgemeester heeft gekregen. Noordwijkse ondernemersvereniging heeft besloten voorlopig niet meer met de gemeente Noordwijk in overleg te gaan. Aanleiding is een controle van strandpaviljoens door de Omgevingsdienst West-Holland, waarbij overtredingen zijn vastgesteld en lasten onder dwangsom zijn opgelegd. De ondernemersvereniging heeft gesteld dat regels verouderd of voor meerdere uitleg vatbaar zijn en noemt de handhaving midden in het seizoen onbegrijpelijk. Een reactie van de gemeente en de Omgevingsdienst is nog niet ontvangen. Verkeer bij Sassenheim heeft vertraging opgelopen door een ongeval op de A44... waarbij een bezorgwagen en een busje met honden betrokken zijn geweest. De bestuurders zijn niet gewond geraakt en ook de honden hebben na een eerste controle geen letsel geleken te hebben. Door wegwerkzaamheden was slechts 1 rijstrook beschikbaar die tijdelijk afgesloten is. De bezorgwagen is tot en los geraakt en afgeslepen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 160 kilometer file in de regio. Op de A4 een lange file van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Knooppunt Hoogvliet. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam verderop tussen Den Haag Zuid en Knooppunt Ketelplein nog eens 10 minuten oponthoud. Een andere drukke weg is de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Daar ook een half uur vertraging. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de Moerdijkbrug. Ruim 20 minuten extra reistijd. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein moet je ook rekening houden met dik een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu wel korter. Nog wel vrij veel vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp nog een kwartier extra reistijd. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden ook 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Klaverpolder 20 minuten vertraging. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulp Maatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Tijd, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Valdorpelshop.nl.
12: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus...

En ik wens u een hele goede avond. Het is weer vrijdagavond 6 uur geweest. Of maandagavond 9 uur, afhankelijk van wanneer u luistert. En dit zijn de Bo Boomers. En de Bo Boomers, dit kunt u elke week beluisteren op ons lokale omroep Bo. En dan kunt u luisteren naar de hitparade, althans naar muziek uit de hitparades van de jaren 60. Nieuwtjes uit de regionale dagbladen, eveneens van 60 jaar geleden. En een overzicht van de top 10, u raadt het al, van 60 jaar geleden. En dat kunt u allemaal weer horen in het komende uur hier op onze lokale omroep Bo met de Bo Boomers. En hier is de allereerste plaat, hier is een Ike en Tina Turner.

Tina Turner zijn dat en River Deep Mountain High. En precies 60 jaar geleden kwamen zij binnen in de top 40. En dat is de top 40 die we deze week voor ons hebben liggen van 2 juli 1966. En op 37 kwam een Ike en Tina Turner binnen met wat volgens mij ook meteen hun allereerste hit was. Trouwens had ik mijn naam.

0: dit soort muziek hoort, dan weet je het zeker. Het is muziek uit de jaren 60. Nederlandse formatie met de naam The In Crowd. En het nummer heet I'll Be Free. En het is geschreven door een componist die mij totaal onbekend is. Maar ja, het is dan ook 60 jaar geleden. In ieder geval, ze kwamen op 2 juli 1966 wel binnen op nummer 36 in de Nederlandse top 40.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.
2: Dit is Bo.
0: En ik zei het net al, de top 40 van 2 juli 1966... die staat een beetje centraal in deze aflevering van de Bo Boomers. Daar gaan we wat hits uit draaien. En sterker nog, we hebben straks een overzicht van de top 10. En dan kan ik u vertellen, we hebben een nieuwe nummer 1. Hey!

0: Guns and the Yardbirds. Ze kwamen binnen op een 34e plaats, precies 60 jaar geleden, in de Nederlandse top 40. En het nummer Over, Under, Sideways, Down. En dat hele, die hele plaat, en trouwens niet alleen die plaat, maar ook de LP waar dit nummer op staat, die is helemaal in mono opgenomen. Want dat was in 1966 gewoon nog de standaard. En ik zal u een geheim verklappen, want sinds toch al een paar maanden wordt ook de Bo Boomers van hier onze lokale omroepbouw, wordt helemaal in mono uitgezonden. En waarom doen we dat? Wel om de dood eenvoudige reden. Dat in die tijd was bijna alles mono. Dus laten wij dat dan ook maar doen.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En hier is het allereerste berichtje uit de krant van 60 jaar geleden. En dat gaat over een berichtje over werkloosheid in de Bollenstreek. En dat komt uit de Nieuwe Leidse Courant van 4 juli 1966. En dat heeft te maken met een vergadering van de vakcentrales in Lisse. Want de drie afdelingen van de grote vakcentrales, NVV, NKV en CNV, hebben zich in een gecombineerde vergadering in Lisse beraden over het probleem van de werkloosheid in de Bollenstreek. Er werd vastgesteld dat de werkloosheid bij de ongeschoolde agrarische werknemers, die in de wintermaanden ongeveer 10% bedraagt, niet wijst op een structurele werkloosheid, maar op het feit dat er vele werknemers in de Bollenstreek zijn die in de zomermaanden nagenoeg alleen losse arbeid verrichten tegen hoge lonen en in de wintermaanden van de werkloosheidsverzekering trekken. En om dit euvel tegen te gaan, kan het advies aan de directeur van het arbeidsbureau alleen maar luiden: gelijkwaardige arbeid aanbieden. Dat was een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 4 juli 1966 over het probleem van de werkloosheid in de Bollenstreek. Tenminste, dat probleem dat schijnt er te zijn, maar een heleboel werknemers die ervaarden dat niet zo. En om de redenen, zoals zojuist genoemd, in het bericht.

James Brown is dat. En ook die kwam binnen in de Nederlandse top 40 60 jaar geleden met dit nummer It's a Man's Man's World. Trouwens, er valt wel wat te vertellen over James Brown. Want ik heb begrepen dat het in zijn jeugd helemaal geen lievertje was. Voordat hij een zangcarrière had, heeft hij zich nogal op het criminele pad bevonden. Want hij heeft zelfs meegedaan aan een roofoverval. Nou, dat wist u niet van James Brown. Wat u ook misschien niet wist, was dat zijn begeleidingsgroep de Famous Flames heette. En dat staat hier dan ook genoteerd op mijn notitie. Dit zijn de Bouwbommers, mijn naam is Piet van der Voren. En het is weer tijd voor dit. Nou, een beetje lekker vroeg in de uitzending. Maar dat komt omdat we zo'n beetje te maken hebben met muziek uit 1966. En om precies te zijn uit juli 1966. En het zal straks wel duidelijk worden waarom we het wat eerder doen. We gaan een overzicht geven voor de top 10. Want daar is dit muziekje uiteraard voor. De top 10 van precies 60 jaar geleden van 2 juli 1966. En die zag er toen als volgt uit. Op nummer 10, Crispy and St. Peters and the Jets met The Pied Piper. Nummer 9, Take It or Leave It van The Searchers. Nummer 8, Q65 uit Den Haag met het nummer The Life I Live. En op nummer 7, nieuw binnen in de hele top 40, dus ook in de top 10. De Kinks zijn dat. En die gaan we trouwens nu eerst draaien voordat we verder gaan met de bovenste 6 van de top 10. Hier zijn de Kinks en die kwamen binnen op nummer 7, precies 60 jaar geleden, met het nummer Sunny Afternoon.

0: Dat is nieuw binnen op nummer 7. De Kinks zijn dat. En Sunny Afternoon. En dat is zomaar binnengekomen op een 7e plaats. Precies 60 jaar geleden, op 2 juli 1966. Maar ik zei het al, we zijn er nog niet helemaal klaar mee. Want we hebben nu alleen maar tot en met nummer 7 opgenoemd van die top 10. En hier komt de bovenste 6. Nummer 6, de Beach Boys. Een oude nummer 1 met Sloop John B. Nummer 5, de Trucks en Wild Thing. Nummer 4, ook dat is een oude nummer 1. De Rolling Stones met Painted Black. Vorige week stonden ze nog nummer 1 en nu gezakt naar een 4e plaats. Nummer 3, de mama's en de papa's met Monday Monday. Nummer 2, Frank Sinatra en Strangers in the Night. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben, want de Stones die zijn gezakt. En die nieuwe nummer 1, ja, het kan eigenlijk niet anders. Dat zijn de Beatles en het nummer Paperback Writer.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: natuurlijk deze week, precies 60 jaar geleden. 2 juli 1966 was dit de nieuwe nummer 1. De Beatles en het nummer Paperback Writer. Dit zijn de Bouwboomers nog steeds en we hebben weer een nieuwtje.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En dat is een heel kort nieuwtje wat betrekking heeft op Hillegom. Want vroeger hadden we Treslong in Hillegom. En wat in de Leidse Courant van 9 juli 1966 staat... is dat Negram Delta-producer Hans Blomsma onlangs een ontdekking heeft gedaan. Want na Treslongs huisorkest het trio Unique in Hillegom te hebben beluisterd, inviteerde hij hen onmiddellijk voor een plaatopname. Het werd er een met twee nummers die leider Bob van Venetië zelf schreef, namelijk Kille Kille en Ik zou zo graag. Twee Nederlandse liedjes dus. Nou, ik heb gekeken in alle bestanden die ik maar kon vinden, maar een trio Uniek uit Hillegom heb ik niet kunnen vinden. Dus dat moet u even te goed houden. En laat staan de nummers Kille Kille en Ik zou zo graag. Maar het is toch leuk dat het huisorkest van Treslong in aanmerking kwam voor een plaatopname op het Negram Delta label van producer Hans Blomsma. Volgens mij zaten die in Heemstede, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Volgens mij wel bij Bovema, maar doe ik even uit mijn hoofd. Dat was weer een oud nieuwtje deze keer met Leidse Courant van 9 juli 1966.

0: Dit zijn de Easy Beats, ook uit 1966. En het nummer Friday on My Mind, wat we draaiden in deze Boboomers. Ik zie trouwens dat het een oude nummer 1 is geweest, hoewel die pas later in 1966 uitkwam, namelijk in november. En hij heeft 15 weken genoteerd gestaan, dus ook nog in het begin van 1967. Dit zijn de Boboomers.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Boboomers.
0: Deze keer gaan we een hele tijd terug en wel naar 1963. Misschien weet u nog dat in het verleden de tune van dit radioprogramma het nummer Because They're Young van de gitarist Duane Eddy was. Nou heeft hij 1963 met een ander nummer een hit gehad. En dat komt nu en dat heet Dance with the Guitar Man.

0: En dat is Dwayne Eddy uit 1963. En Dance with the Guitar Man. En dit soort muziek was trouwens in die tijd, in het begin jaren 60, heel erg populair. Denkt u ook maar, behalve Dwayne Eddy, aan bijvoorbeeld de Shadows. Die later dan ook nog een keer de begeleidingsgroep werden van Cliff Richard. Later werd de muziek toch wat anders. En dan moeten we denken uit eind 1963, begin 64, met de opkomst van de Beatles en dergelijke. Maar dat hoort u allemaal in deze Bo Boomers.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: Ja, want we gaan van 63 gaan we naar een heel ander jaartal. Naar 69, The Eagles en Michael and the Slipper Tree.

0: Ja, en eerder hadden ze een veel grotere hit met een ander nummer. The Equals zijn dat, en Michael and the Slippery. En dat andere nummer waarmee ze een veel grotere hit hadden, dat was natuurlijk het nummer Baby Come Back. En misschien dat we dat in een andere uitzending van de Bouwbommers ook nog eens een keer gaan draaien. Want volgens mij komt dat ook uit de jaren 60. Dit is nog steeds de Bouwbommers met ook nieuwtjes van 60 jaar terug.
1: Oud nieuws bij Bouwbommers.
0: En deze keer een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 8 juli 1966. En dat heeft betrekking op Noordwijkerhout en de Zilk. Want de evenementencommissie heeft voor juli en augustus een overwegend muzikaal programma ontworpen in Noordwijkerhout en de Zilk. Zaterdagmiddag houdt de Harpe Davids een muzikale mars door het dorp en concerteert het korps van 5 tot 6 uur in de Zilk. Diezelfde dag begint het Boerenkapel en Muziekfestival van Sint-Jeanne d'Arc in de hallen van het pand Kerkstraat 32A. Op zaterdag 16 juli concerteert de Harpe Davids in de wijk Sint-Victor. Eerst is er een muzikale rondwandeling en daarna van 5 tot 6 uur een populair concert op de hoek van de Victorlaan. En zondag 17 juli is er vanaf 's avonds 8 uur op het schoolplein aan de Havenstraat een grandioos zomerfeest. Dat was een berichtje uit Noordwijkerhout en de Zilk van de Nieuwe Leidse Courant van 8 juli 1966. En over 1966 gesproken, we gaan weer een plaat uit 66 draaien. Georgie Fame is dit. En ook die heeft in de tijd in de hitparade gestaan. Hoewel dat pas in augustus was. Dus misschien dat we hem later nog een keer tegenkomen. Georgie Fame, en hier is het nummer Getaway.

Huge fame is dat, samen met zijn Blue Flames. En dat is dan zijn begeleidingsgroep. En het nummer Get Away, wat we draaiden uit 1966... toen het in de Nederlandse hitparade stond. Trouwens, er valt wel iets te vertellen over Georgie Fame. Want Georgie Fame is bekend geworden door de Britse radiozender Radio Caroline. Dat was ook een zeezender, net als vroeger Radio Veronica bij ons in Nederland. En Radio Caroline is er eigenlijk gekomen door Georgie Fame. Want de manager van Georgie Fame, die heette Ronan O'Reilly. En dat was een Ier. En die probeerde om Georgie Fame gedraaid te krijgen bij de BBC. En op toen de Engelstalige uitzendingen van Radio Luxemburg. En dat lukte maar niet. En toen dacht hij van, hey, in Nederland hebben ze Radio Veronica. Ik ga iets dergelijks ook in Engeland beginnen. En toen begon hij de zeezender Radio Caroline. En toen kon hij wel platen draaien van Georgie Fame. En zodoende is Georgie Fame toen bekend geworden. Eerst in Engeland en later ook internationaal. Nou, dan heeft u weer een beetje gehoord hier in

0: Met die hele lange naam, want alle namen van de bandleden die komen erin voor. Dave D, Doji Becky, Mick & Titch. Dave D, dat moet ik eerlijk zeggen, dat is één naam. Dus die mag staan met zijn voor- en zijn achternaam. Maar Doji Becky, Mick & Titch, daar staat alleen de voornaam van. Ze stonden trouwens ook genoteerd in de hitparade in 1969 met dit nummer. En ze behaalden een derde plaats. En in totaal stonden ze 9 weken genoteerd.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we hebben weer een oud berichtje uit de krant. En dat is deze keer het Leidsdagblad van 7 juli 1966. En daar moet ik even iets bij vertellen. Want een heleboel mensen weten dat niet meer. Of hebben het nooit geweten. Maar vroeger stond er een kunstmatig eiland voor de kust van Noordwijk. Dat was het zogeheten Rem-eiland. Dat is in 1964 gebouwd. En in 2006 is dat weer opgeruimd. In 1964 werd dat gebouwd om uitzendingen te verzorgen van radio en televisie Noordzee. De REM noemde men dat. En REM stond voor reclame-exploitatiemaatschappij. Nou, dat was dus een soort zeezender, maar dan ook met televisie erbij deze keer. Maar dat avontuur heeft maar een paar maanden geduurd. Want op 17 december 1964... toen maakte de Rijkspolitie te water samen met de marine een einde aan de uitzendingen. En ze hebben toen het eiland bezet en de zendinstallatie verzegeld. Want vlak daarvoor had het Nederlandse parlement had een wet aangenomen waarin werd bepaald dat kunstmatige bouwwerken op de Noordzee, daar zou voortaan de Nederlandse wet moeten gelden. Nou, en ze mochten niet uitzenden in Nederland, dus was de rem in overtreding en werd de zender uit de lucht gehaald. En dat was dus in december 1964. Maar het Leidsdagblad weet in 1966 in juli te melden dat sinds 1 juli van dat jaar het Rem-eiland verlaten is. Tot die datum had het platform voor de kust van Noordwijk een vaste bemanning van 3 man... die ervoor zorgde dat de elektrische verlichting en de misthoren in werking bleven. Maar sinds kort is deze apparatuur zodanig geautomatiseerd dat er slechts van tijd tot tijd een controle noodzakelijk zal zijn. Nou, dat was dus in 1966. In 1974 is het eiland aangekocht door Rijkswaterstaat en die maakte er een meetpost op van de getijden werden gemeten, het water werd gemeten, er werden dingen getest allemaal op dat Rem-eiland. En dat gebeurde dus van 1974 tot, even snel kijken, 2006. Ik dacht ook juli 2006. En toen was het afgelopen voor het Rem-eiland. Het werd ontmanteld. En het bovendeel van het eiland is op dit moment te zien in Amsterdam. En daar is het een restaurant in een van de havens in Amsterdam. Dus het Rem-eiland bestaat nog steeds. Nou, u leert het een en ander bij elkaar hier in de Bouwbommers. Mijn naam is Piet van der Voren en dit programma, nou, het duurt nog een klein kwartiertje. Zoals deze uit 1969 van de Family Dog. Hier is het nummer A Way of Life.

Dit is de Family Dog uit 1969 en It's a Way of Life, waarmee ze toen in de top 40 stonden. En ze behaalden hooguit een 10e plaats in de hitparade nadat zij 7 weken genoteerd hebben gestaan in de hitparade.

zijn we weer gekomen aan het einde van deze Bobomers. Volgende week dan zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Met uw presentator Piet van der Voren. U weet het, vrijdag tussen 6 en 7. En de herhaling op maandag tussen 9 en 10 uur. Wat mij betreft graag tot volgende week voor een nieuwe Bobomers.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. En dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
5: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
4: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
6: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon de Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
7: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
4: De andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
15: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
16: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
5: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
4: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
6: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
4: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
13: We verzamelen weer een

Je weekend is weer begonnen. En ik help je erbij op gang met een show barstens vol nieuwe muziek. Ik ben Dennis van der Voort. En tot 9 uur ben ik bij je met Alternative Rock in Twilight Zone. Vorige week stonden ze nog in Amsterdam en Antwerpen met de Run For Your Life Tour. De 50 jaar oude metalheads van Iron Maiden. Natuurlijk niet de mannen, maar de band is 50 jaar oud. Met een wijze levensles. Laat geen jaren verloren zijn in wasted years. En zo is het. Een paar weken geleden verscheen Enlightened Baby, het nieuwe album van Pom. Een opvolger voor het succesvolle debuut maken, dat is altijd een uitdaging. Maar dat is de band goed gelukt. Het geluid is meer poppy geworden en dat bevalt mij eerlijk gezegd wel. Binnenkort maar eens een keer live gaan zien en luisteren. En dat doen we ook naar de nieuwe single en die heet High.

Op 15 en 16 januari volgend jaar staat Nothing But Thieves in de Ziggo Dome. Hun vijfde album, Stray Dogs, verschijnt op 25 september. En omdat het wachten daarop best wel lang duurt, is alvast een nieuwe single uitgebracht. En die heet Evolution.

Schotten zijn het, Lucia en de Best Boys. Ze komen uit Glasgow. Op 31 juli van dit jaar, over een paar weken dus, verschijnt het tweede album van de band. Dat heet Picking Paddles. Als tweede single van het album is nu Big Romance uit. En dat is wel een bijzonder werkje, want op die track werkt de band samen met Abigail Morris van The Last Dinner Party. Voor ons nieuw, dit is de nieuwe single van Lucia en de Best Boys, Big Romance.

0: Wat een prachtige plaat, die Lucia and the Best Boys. Genieten, zullen we maar zeggen. En ja, genieten, dat doen we natuurlijk ook volop van muziek. Wat hebben we vanavond allemaal nog voor je? Leuke werkjes. We hebben straks nog nieuwe platen van Greta Van Fleet. We hebben nog Kyo. We hebben een hele leuke back-to-back album. Genoeg om van te genieten.
1: Twilight Zone.

0: Ryan Haskin. En Dennis van der Voort.
1: En nieuwe muziek, die heb ik zeker voor je. Want dan hebben we het over Florence Road. Ze staan morgenavond om 17:50 op het Nestpodium van Werchter. De eerste band komt echt als een magneet. En als je ze nog nooit live gezien hebt, dan moet je echt gaan kijken. Prima live band. Ze hebben zowaar een single hitje te pakken met hun nieuwste. En dat is Hanging Out to Dry.

Volgende week dinsdag, dan staan de Nutty Boys uit Noord-Londen in de AFAS Live. Waar hebben we het over? Madness natuurlijk. Ze komen weer naar Nederland en dat is altijd een feestje. Ik grap wel eens tegen vrienden, ze doen al 40 jaar hetzelfde showtje. Dat is niet helemaal waar, maar je zit natuurlijk in één groot feest van herkenning van al die hits uit de jaren 80. En het aardige is, de band brengt ook nog steeds zo af en toe nieuwe muziek uit. Die hoor je dus ook. Een feestje dus. De band gaat alweer bijna 50 jaar mee. Startte in 1978 en in 1980 verscheen Absolutely. Het was hun tweede album en meteen de grote doorbraak, hoewel er best wel wat gemopper was. Want is het nou wel of niet beter dan het debuut One Step Beyond? Nou, oordeel zelf maar. Luister die platen gewoon een keer. Er is genoeg live te vinden online van de band. Het album is in ieder geval het back-to-back album van deze week. 4 singles haalde de band van de plaat. Ja, we kiezen voor vanavond een beetje gemakkelijk. De 2 grootste. Zometeen Embarrassment, maar nu eerst Baggy Trousers.

Je weekend begint pas goed op vrijdagavond om 8 uur. Dan is er Twilight Zone met Dennis van der Voort. Een uur lang alternatieve rock, de muziek van Lowlands, Werchter, Year on Air en het clubcircuit. Van de classic uit de 90's tot de nieuwste bands van vandaag. Je hoort het allemaal in Twilight Zone op Bo. There's no alternative.

En nu we het toch over live muziek hebben, dan maar eens even kijken wat er de komende weken en maanden allemaal op de poppodiums te zien is in de regio. En een aantal nieuwe dingen zijn er aan de agenda toegevoegd. Zo staan de Get Up Kids op 6 augustus in Tivoli Vredenburg. Wolfmother staat daar op 8 augustus. En op 5 september kun je naar de release show van het nieuwe album van Tape Toy in de Bitterzoet in Amsterdam. Op de 13e van september staat daar Bleach 93. Afghan Wicks is nieuw aan het lijstje toegevoegd. 28 september in Paradiso. Op 15 oktober kun je naar de Lemonheads in Tivoli Vredenburg. En 27 oktober zijn nog kaarten voor Placebo in de Ziggo Dome. Fat Dog dan, de Britten die staan op 30 oktober in Tivoli Vredenburg. En daar heb je keuzestress op 10 november. Want je kunt ofwel naar Ash of naar Sisters of Mercy. En als je allebei wil zien, dan moet je gewoon heen en weer rennen tussen de twee zalen, denk ik. 16 november dan, Good Charlotte in AFAS Live. En nog zo'n 90s Zero's Band Zebrahead. 16 november in Tivoli Vredenburg op dezelfde avond. Dat wordt lastig heen en weer rennen trouwens. The Pretty Reckless dan op 23 november in de AFAS Live. Kingfisher op 7 december in Tivoli Vredenburg. Nothing But Thieves 15 en 16 januari in de Ziggo Dome. De Ratens op 18 februari in de Melkweg. De Editors op 18 februari in de Ziggo Dome. En op 5 april volgend jaar, jemig, dat is nog een eind weg zeg, staat Buffalo Tom in Paradiso. Over live gesproken. Een jaar geleden, je zou het niet denken, maar zo lang is het alweer, begon in Cardiff de Reunion Tour van Oasis. Ik denk dat de tweede avond in Wales op 5 juli het beste concert van de tour was. De opstartfoutjes van de eerste avond waren eruit. De band was in topvorm. De locatie was magnifiek. Het publiek van over de hele wereld was er. En toch was het een overweldigend Brits feestje. En dat gaan ze nooit, echt nooit, na kunnen doen in bijvoorbeeld Amsterdam. Dat kan alleen maar daar. En het leuke is, van die openingsavond werd Slide Away op single uitgebracht.

Potverdikke, wat was dat goed die avond in Wales een jaar geleden. Ik had me echt niet gerealiseerd, maar tijd gaat snel als je naar je zin hebt. De Britse kwartet Kyo bracht een jaar geleden hun debuut-EP Siren uit. Het werd daarna toeren en daarmee stond de alternative rock scene op zijn kop. That's Me werd al snel een publieksfavoriet en dat is te merken. Het nummer is op single uitgekomen. Vandaag staat de band op Werchter en 25 juli verschijnt het debuutalbum van Kyo. En dat heet Put a Smile on for Me. En dit is That's Me.

Het is een poos stil geweest, want Greta Van Fleet, de band die met hun geluid zo uit de jaren 70 zou kunnen komen. Nog geen nieuws over een nieuw album of over live optredens, wel een nieuwe single. En die heet Play Your Games.

Ah, lekker hoor, die nieuwe Weezer. Ja, vandaag. Het is 3 juli. Het is vandaag de verjaardag van Kevin Hearn. En Kevin Hearn is de toetsenist en gitarist van de Canadese band Bare Naked Ladies. Hearn is vandaag 57 geworden en dat mag gerust een wonder heten. Hij werd in 1999 gediagnosticeerd met leukemie. Maar was tijdens de zomertour van eind juli dat jaar wel weer van de partij in Toronto. Een beetje wiebelig wel, want heel goed ging het nog niet met hem. Maar hij heeft het gehaald tot aan vandaag en het was bovendien toen een heel goed optreden. We vieren zijn verjaardag met New Kid on the Block van het debuutalbum Gordon.

En daarmee komt deze aflevering van Twilight Zone tot een einde. Volgende week verder ben ik terug met meer nieuwe muziek. Vergeet ook niet om Twilight Zone Radio te volgen op Facebook voor alle nieuwe muziek. Geniet van je weekend en van de laatste van vanavond. En trouwens, vergeet ook niet om de Twilight Zone Weekly op Spotify op te zoeken. Daar hoor je alle nieuwe liedjes van vanavond achter elkaar zonder mij. En ik kan me voorstellen dat dat soms ook wel even lekker is. Volgende week ben ik er weer. En de laatste van vanavond, die heeft ook iets met vandaag. Want vandaag 3 juli is het 55 jaar geleden dat in een hotel in Parijs Jim Morrison overleed. Hij werd slechts 27 jaar. We eindigen met Break On Through.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort, een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
6: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
5: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
7: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
5: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droog, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
12: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Papa Top coming up for you.
1: Hey, you fat man, leave my girl alone.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
6: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
5: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
7: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
5: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: De zon op je huid beschermt. Schermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
15: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Bocar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Bocar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op bocarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Bocar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Bocar Slaapcomfort, een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.